van Toilet aan de Talk. Hoe ziet de stil daar insteekt? Waarom? Waarom staat? Hörst naar tiden stoer stil.